S'ochtends voor hoop en s'avonds voor vrede. En ik worstel met die engel en die nachtse smartste eeuw. Vra Jezus voor genade en dat hij voor jou weer insteekt.

dan een chat bij die applicie. Dat is vol. Je gebruikt mijn moes en Franny als permissie. En je stapt mij ook een zin eerst als kiesie. Ik daag je uit de Limbo-competitie. Op een Janski. Tien McNally.

0: Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Yes, Marinda Lambert. Marinda Lambert. Till the going's gone. On Bork Radio, just gone 32

0: Rock Radio.
1: Ons het lang op slij, al die hartbreuk is voorbij. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.